0: clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wie zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken? Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
5: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
4: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
7: Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
7: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ah!

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken. Hyrox, dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar
3: ja,
4: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: een hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon...

0: Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand, nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen, ik noem maar even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20, bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
1: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
0: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit iets hoog
1: staan. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment, aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
0: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
1: Je zal er dan misschien net overheen
0: weten, binnen te halen.
1: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
0: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
1: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e rondewedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
0: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook.
1: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
0: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
1: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
2: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia geloof ik.
0: Ja. Ja. Dus, en de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
1: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
1: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump.

0: over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
0: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk, onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld, ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar, ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
0: Dat is weer een Chinees merk voor 60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
1: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
0: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22.500.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Nee, het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan, het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
3: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat clubrugby. Ik zei het al, rugbyclub Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
8: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027. En dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. En ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sun. All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.

0: Nou, de weken zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie, dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland ook een beetje mijn naam te vergroten van ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is, is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om. Moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam, alles
0: Ja,
1: rondom Oranje onder 9 of onder 18, de reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.
3: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijken naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naar.

0: Het landelijk kampioen, scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, de weken zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdkijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om maar even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed? Nee. En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit deze hoogste
2: als we het over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat een onderzoek betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. Dus, en de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slam wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Het lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
3: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn in, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar je zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang kijk in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je
2: het
1: zou
2: over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend, waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je

0: is 4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
1: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
0: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
2: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
1: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
0: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
0: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem. Uh-huh. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal. Ah. Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
3: 5.000.
1: Ik denk 11.000 tot 12.000.
0: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22,5.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: What the hell?
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat we nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. En nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is, houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de weken zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging?

0: daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox Sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox Sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand, nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen, ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang kijk in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
2: houden. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Want, ze heeft elke slam wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat One Country, One Vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk, onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek. Geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost. Om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22.500.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Nee, het is tussen de 8.000 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan, het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, ja, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.
0: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
10: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
11: Mama.

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je ervan uit dat je
3: het
2: zou
3: over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Dan, ze heeft elke slim wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat One Country, One Vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk, onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek. Geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost. Om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
2: Poh.
3: Doen. Gokje.
2: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
3: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22.500.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ah. Nee, het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan, het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessure.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
1: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment de padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. Samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat we nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met de Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren die zijn nog geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wil het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Zo, we denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
6: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dit wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, ik moet er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdkijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen. Maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus
1: ja,
4: dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang kijk in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst haalt.
2: Als we het over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment, aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Oh. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Wie zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken? Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
3: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
2: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ah!

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn in, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar
3: ja,
4: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor, En tegelijkertijd proberen even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jaco. Maar jij zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed? Nee. En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog
3: zal. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat een onderzoek betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Het 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
4: Dan, ze heeft elke slim wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanova.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
4: 5.000.
5: Ik denk 11 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Zo, we denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Aye.

All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee. En je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027. En dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon een logisch beet pakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren die zijn nog geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In een theater waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant, is ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. En ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bij komen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dit wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Eerste jaar is het me niet gelukt. En tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus
1: ja,
4: dan is 40 ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog staat.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan coke.
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort de aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. My love.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden te over. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken. Hyrox, dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sporten Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransferwindow achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je hoogst
2: houden. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft ook slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
1: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden naar de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
7: Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
9: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Darts.
12: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment de padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. Samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op die, aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met de Final 8?
1: Ja, laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant, fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten

0: tot de Final 8. De vrouwen die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
1: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met de Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
0: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
1: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final 8. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padelhoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
0: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final 8, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
1: Ja, dat is mooi toch? In een theater waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
0: Wat mogen we verwachten van dit EK?
1: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final 8. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
0: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de, nou ja, de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, nou, aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
1: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
0: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
1: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun 4-jarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
0: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
0: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: club bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
7: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dit wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dit wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jaco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog zal.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: Ik.
4: Ja, ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
3: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
1: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransferwindow achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Maar. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog
2: staat. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten. Weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Het 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
3: 5.000.
4: Ik denk 11 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Club Café met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Club Café is een samenwerking met de grote clubactie.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sports Radio Live. Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey Robert, goedemiddag.
0: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
1: Ja, het was hartstikke druk, man. Dat is heel erg leuk. We hadden op dit moment de padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
0: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
1: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
0: Ja, 100 ongeveer, hè?
1: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
0: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
1: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
0: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
1: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die Final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en Final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
0: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
1: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
0: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
1: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
0: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
1: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
0: Wat mogen we verwachten van dit EK?
1: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
0: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
1: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
0: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
1: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
0: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
0: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog. En bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor. En tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is, het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jelko. Maar jij zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog staat.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten. Weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slam wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Het lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
3: 5.000.
4: Ik denk 11 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman. Oeh.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.